0: En de nummer 1 van afgelopen week, Another, rechtstreeks uit Amsterdam. En Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart Internationaal.
1: Chart Internationaal.

0: van afgelopen week. Another. Rechtstreeks uit Amsterdam. And Talk to You.
1: The International Charts.
2: Chart International.
1: Chart International.